Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Radio Noordzee.

Op maandagavond 22 juni kan je in de Grote Post naar een concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Het publiek krijgt een prachtig muzikaal overzicht, aangevuld met persoonlijke verhalen en anekdotes uit een unieke carrière. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Roo opgericht en nu is Glenda Roo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1:00.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
2: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
2: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
2: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
2: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen digesteren en een goed thuisje drinken.
1: Aan welke prijs?
2: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar

0: Hebben ze verkocht aan 3 euro, dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk?
0: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
0: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
0: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
0: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
2: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. 100.

Op zaterdag 4 juli kan je in Middelkerke naar een vuurwerk om 11 uur, ter hoogte van Silt. Geniet van een spectaculair schouwspel van licht en kleur boven de zee, de perfecte afsluiter van je dag aan de kust.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man opgepakt die zich verschanst hield in zijn woning. De man moest naar de gevangenis, maar wilde niet meegaan met de politie. Hij bedreigde de agenten met een mes en trok zich dan terug in zijn woning. De speciale eenheden kwamen ter plaatse. Na enkele uren konden ze hem oppakken. Niemand raakte gewond. In Washington begint straks een groot feest voor de verjaardag van president Donald Trump. Hij wordt 80. Dat wordt onder meer gevierd met kooigevechten. Amerika-correspondente Grete Keizer.
3: Er worden hier 60.000 mensen verwacht die gaan kijken naar die cagefights, naar die gevechten van de UFC. Dat zal allemaal plaatsvinden op het gras van het Witte Huis.
2: Trump rekent er ook nog altijd op dat er de komende uren een vredesakkoord kan worden gesloten met Iran. In Brazilië is de Amerikaanse artiest Oliver Tree verongelukt. Hij is om het leven gekomen bij een botsing tussen 2 helikopters boven Rio de Janeiro. Bij dat ongeval zijn 6 mensen om het leven gekomen. Oliver Tree was in Brazilië voor een wereldtournee. In september zou hij in ons land optreden. Zijn grootste hit was Miss You, die hij samen met Robin Schulz maakte. Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling zeker niet missen. Die is gepland voor begin juli, rond de 8e finale. Sportjournalist Janko Beekman.
4: Ilia Liter mist en natuurlijk die 8e finale niet. Hè. Gaat hij tussen 2 wedstrijden door over en weer. En mist hij hoogstens een paar trainingen. Maar in het slechtste geval mist hij dus ook effectief een 8e finale of een kwartfinale. Want ja, zo'n bevalling is natuurlijk niet exact te plannen.
2: Morgen spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En nog op het WK heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won van Curaçao met 5-1. Rond deze tijd begint de wedstrijd Nederland-Japan. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm, donderdag maxima boven 30 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: van menselijk leven, dus laat haar met rust, laat haar gewoon wat door de ruimte zweven.
1: Taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 10:07.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info

Deze zomer organiseert de stad Gistel, in samenwerking met Middelkerke en Koekelare, opnieuw een grootschalige fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder nodigt die fietsers uit om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Koekelare.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Fred Mutkedut.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Met een merkijzer werd de Oostendse kwaliteit in het harde hout gebrand. Men noemde dit roon.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Komt er niet uit mijn broek, je staat toch gelijk op mijn boek.
1: Het Oostends dialect.
0: Die weet wel wat katel betekent. Het zal echter niet lang meer duren of dit mooie woord zal ook verdwenen zijn.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Je is over het tapietje gesubbeld en het was een natte stuk.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glenda Gro.
2: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Antri Dumaré.
4: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wand. Nee, en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.

0: Oh, those ones.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
4: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombé, bedankt voor de duiding.
1: Op 105 FM. Jouw Oostendse radio.
5: Thuis aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice, onder de bezielende leiding van dirigenten Steve Desjardins en Louise-Marie Scholaert. De uitvoering wordt begeleid door een strijkkwartet en aangevuld met zorgvuldig gekozen koorwerken die dezelfde krachtige boodschap van hoop uitdragen. Het concert vindt plaats in De Grote Post op vrijdag 26 juni om 8 uur. Tickets op www.uitinostende.be.

was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee Weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.

zon en onverschilligheid. Ik wil niet dat niks meer raakt.

verlangen in mij. Duw die bergen van jou op de grond. Van op de kant.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkomsten

draagt 5 euro. En morgen is er een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangen menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Je hoort Amerika-correspondent Grete Keizer.
3: Er zijn 2 dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
2: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. En die olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5%tal al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt ook de prijs. Ook Europa reageert opgelucht op het akkoord. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië komen met een gemeenschappelijke tekst. Daarin staat dat ze hun sancties tegen Iran willen laten vallen als het regime kan aantonen dat het stappen zet om zijn nucleaire programma en dus kernwapens af te bouwen. Het is aanschuiven voor wie met het vliegtuig wil vertrekken van op Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Daardoor staan er lange rijen aan de check-in. Als je vandaag nog vertrekt van op Brussels Airport, check je best de status van je vlucht op de website. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
4: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteiten te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
2: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. En voor de volledigheid nog een paar uitslagen van afgelopen nacht. Zweden-Tunesië, daar werd het 5-1 en Ivoorkust klopte Ecuador met 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdienst, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt je dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountant

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.

0: Het is nu 8:00. Noordzee regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Rivier en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangen menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
0: Noordzee, jouw Oostendse radio.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Radio Noordzee.
6: Iedereen luistert.

0: Radio Noordzee Weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
2: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
3: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik vind het leuk om met de collega's van Oostende zo dat samen te doen. Dat is zo'n familiale sfeer dat daar hangt. En ik doe dat gewoon ook heel graag. Dat is zo iets anders dan hetgeen dat ik eigenlijk altijd doe.
2: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten.
4: Zot als een dag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Vaak is hetgene dat niks kost, hetgene dat minst gegeven wordt. Goedemorgen.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Bloemfontein. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met Vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
1: Tot welk publiek richt zich dat?
0: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
1: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
0: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
1: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
0: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Radio Noordzee. Goedemorgen.
3: Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen Noordzee Foodfest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen Noordzee Foodfest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Dit is Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De zoon van de Noorse kroonprinses, Marius Borg Høiby, krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. Dat heeft de rechter beslist. Høiby moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen en hij krijgt een contactverbod van 2 jaar met de slachtoffers. Hij werd in totaal voor zo'n 40 feiten aangeklaagd. Høiby is 29. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: Men heeft die allemaal in 1 weegschaal gelegd. En wat blijkt? Die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
2: Een schooldirecteur wordt dan weer onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Op de luchthaven van Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd door de spontane staking van morgen bij bagageafhandelaar Aviapartner. Je hoort Jeffrey Francis van Brussels Airport.
4: Door een staking bij een van onze afhandelaars Aviapartner, die gestart is vanochtend rond 4 uur, zijn momenteel de check-in en de boardingoperaties verstoord, wat geleid heeft tot een vertraging van een 15-tal vluchten met een vertraging van 1 à 2 uur ongeveer.
2: De luchthaven vraagt om zeker op tijd te komen als je vandaag een vlucht hebt. Voorlopig nog bewolkt, maar de zon gaat er doorkomen. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: Eén, de Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Roland de Sterk, over welk Oostends dialectwoord willen we het vandaag hebben?
1: Wel, beste mensen van Oostende en omliggende, vandaag ben ik hier dus met een speciaal woord. En ik noem het speciaal, omdat het enkel te Oostende met die klanken geuit wordt. Het is bieme. Ons woord voor het gonzend beestje, de bij. Ja, overal elders klinkt het bie. Maar het Oostende dus bieme. Met die intervocalische im doet het overigens wat denken aan het Duits biene. Kan de stek van een bieme het, kan je dus horen. Maar er is nog een leuke uitdrukking met dit woord, namelijk ter aanduiding van een vrouw die onverwachts in verwachting geraakt is of die haar zwangerschap poogt te verbergen. Zet de stek van de bieme het. En dat is hetzelfde als je zou gezegd hebben, ze is tegen de noek van een ronde tafel gelopen. Of zit een mol in het toffetje. Vroeger poogden velen inderdaad hun zwangerschap te verbergen, maar insiders opperden dan, je moet het niet wegsteken, de honie smelten, het is geen butterstikje. Zeg dus als Oostendenaar, bieme voor bij.
2: Thuis aan de kust, Radio Noordzee.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die ze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het toch.
2: Kom eens heren, wacht.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Radio Noordzee, kalender.
2: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen Noordzee Foodfest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen Noordzee Foodfest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
6: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: Kusterfgoed.
1: In Zee met Jobstudenten is ook een boekje uitgegeven door de erfgoedcel Kusterfgoed. Pieter Nel Verbeke, u bent van die erfgoedcel. We hebben het over jobstudenten. Wie Kust zegt soms strandspelen, waren die jobstudenten daar ook actief bij die strandspelen?
2: Ja, zeker. Dus er was eigenlijk, vooral in de jaren 70 was er eigenlijk een uitgebreid aanbod van attracties en evenementen om kinderen en volwassenen eigenlijk een fijne tijd te bezorgen. En grote bedrijven en bijvoorbeeld ook kranten organiseerden activiteiten en dat zorgde eigenlijk voor reclame. Zo werden ook die strandspelen georganiseerd. Het waren interessante promotiekanalen voor bijvoorbeeld een bedrijf als Anko. Daar hebben we een verhaal over gehoord. Je kon deelnemen aan zo'n strandspel als je een verpakking had van bijvoorbeeld een bepaald product van Anko zelf. En die acties waren eigenlijk enorm goed voorbereid. En het was ook duidelijk dat het iets mocht kosten. Dus blijkbaar bracht het wel iets op voor de bedrijven. En dat was eigenlijk voor zowel kinderen als ouderen interessant, die strandspelen. Bijvoorbeeld voor de kleintjes was er een schattenjacht. En dat was zo'n parcours van 20 bij 10 meter. Dat werd uitgezet op het strand. En de kindjes moesten op zoek gaan naar potjes die daarin verstopt zaten, waar dat er dan een nummertje op stond die overeenkwam met een prijs. En voor de oudere kinderen en volwassenen was er een zakloopwedstrijd. En ook sowieso was er altijd een ballonwedstrijd aangekoppeld. Ook bijvoorbeeld die fortenbouwwedstrijden, waarvan je misschien nog hoorde kaderen, ook in die traditie. En wat hield dat in? Dat was dat je eigenlijk met een team een zo groot mogelijk zandkasteel bouwde en bovenop werd een vlagje geplant. En wanneer het tij opkwam, was het team waarbij het vlaggetje het langst zichtbaar bleef, dan gewonnen. De persoon die ons verteld heeft over zijn vakantiejob bij die strandspelen, vertelde dat dat eigenlijk echt voor hem een race tegen de tijd was. 'S morgens, ze moesten eigenlijk voor dag en dauw een plekje naar de plek gaan waar het strandspel die dag doorging. Maar ze moesten er zijn voor de befaamde handdoekleggers, die waren er dan ook al, toekwamen en die om hun plek eigenlijk op het strand te hebben. Want eens die daar lagen, was er minder plek beschikbaar. Dus als ze niet vroeg genoeg waren, moesten ze een andere plek zoeken. Die ene persoon had ook zijn rijbewijs al, want hij moest effectief zelf met een camionet rijden en al het materiaal brengen naar de kustgemeente waar het dan die dag doorging. De strandspelen zijn na de jaren 70 verdwenen van het strand. Die zijn dan nog een tijdje doorgegaan op de dijk, maar rond de jaren 80 is dat eigenlijk verdwenen, was het laatste spel gespeeld.
0: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Wana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende. 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Wat moet ik doen?
6: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
7: Merlijntje.
8: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
3: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
2: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
3: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is,

0: zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
1: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
0: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen en dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.

0: Tuinier en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet over een zin, hè?
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan, nee. Ja. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Nieuws en info
7: aan de kust. Radio.

0: Flapperen met moustache.
1: Zijn 200 broekjes, ze liggen naast elkaar en de banden. En ze zaten uit in een ander, joepie! En ze zeiden, van wat? En zei, ik moet nog vakantie morgen. En zei, moet je niet mee misschien? Maar ik zag ze nou bruin genoeg.
0: Flapperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. Meer info op degrotepost.be.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Hou me zozeer weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
7: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
8: Merlijntje.
9: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
2: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
1: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
2: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad. En

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijde uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleair deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
3: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. En dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
2: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Op de luchthaven van Zaventem zijn intussen al een 20-tal vluchten vertraagd. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog onduidelijk hoe lang die zal duren, maar ze zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Voor wie landt op Zaventem is er geen probleem. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt erna een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
4: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
2: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee.
1: Een hele goede middag.
2: Sorry dat de lot is.
3: Sorry dat de lot is.
2: Sorry dat de lot is.

0: gelegenheid van Konterdam Kermis is er het 79ste avondcriterium wielrennen op woensdag 1 juli om 7:30.
1: In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats.

0: Dieren- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dieren- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dieren- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: is Music. Bij Radio Noordzee. En verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene. En la poule.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
3: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de top.

0: gerechten van Oostense chefs tijdens het Oostendijze Noordzee Foodfest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op 14 schermen, waaronder een LED-wall van 7 op 4 meter in de ASEG Arena. Ook de uitzonderlijk vroege ochtendwedstrijd België-Nieuw-Zeeland op zaterdag 27 juni om 5 uur wordt daar live uitgezonden. Kom alvast supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De inkom bedraagt telkens €5.

0: Het is nu 2:00. Noordzee-regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelee.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: de lokale muziekscene.
1: Vandaag praten we over de volgende band, A Dolphin. Ze maken stevige rock met Simon op drums, Jan op bas en gitaar en zang van bezieler Aldo. Maar deze groep uit Oost-Vlaanderen heeft ook een belangrijke inbreng uit de regio. Enerzijds is er een vroegere drummer, Oostendenaar Michiel de Hond, de man achter onder meer Oostende zingt op de Paulusfeesten. De Hond maakt met A Dolphin een zeer succesvolle tournee in New York, waar ze optreden voor volle zalen. Een ander lid van A Dolphin is Kenneth Vermoten. Deze gitarist en keyboardspeler is geboren en getogen in Oudenburg, volgde 9 jaar lang conservatorium in Oostende en gaf daar ook les. Ook hij speelt bij Oostende Zingt. Niettegenstaande de succesvolle Amerikaanse 10-daagse tour kreeg de band maar weinige optredens in zijn eigen land. Het weer hield het viertal niet om begin 2021 de mooie EP The Mistress of Mystery te maken. Daaruit vandaag Get Excited.

0: water with me.
1: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Schatje.
5: Ja?
4: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
5: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
4: Ah, wel? Bij die ze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja.
5: Zeg dat dan, hè.
4: Ik zeg het, toch?
5: Kom eens heren, weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Nieuws en info aan de kust.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shansi en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
2: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
3: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
4: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1:00.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: fuck was dat? Wat was dat een effectje?
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Let's go.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
3: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
2: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
3: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
2: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
3: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
3: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
2: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
3: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
2: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
3: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
2: Wat betekent dat concreet dan?
3: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
2: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
3: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
4: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Avia Partner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
3: Je moet weten, Avia Partner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen, maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven, zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken, maar met mogelijk dus vertraging.
2: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor uw land op Zaventem is er geen hinder. Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Bij die aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden zullen terecht moeten staan. En een trainersontslag op het WK voetbal. Coach Sabri Lamouchi van Tunesië moet opstappen. Dat melden toch Tunesische media. Tunesië verloor zijn openingswedstrijd tegen Zweden met 5-1. En ze verloren net voor het WK ook al een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels met 5-0. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: In de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: Schatje?
6: Ja?
5: Zeg, ik zou toch haarneke kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
6: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
5: Ik weet het.
6: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
5: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan.
6: Ah, Birevan.
5: Ja?
6: Zeg dat dan mee. Ja. Hoe moet je zeer weg?
5: Ja.
7: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
2: Ik ben Timmy van Assen.
3: Hello, I'm Dario Durja.
4: Ik ben Frank Jongbloed.
5: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
2: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
3: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
4: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurzaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
3: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
2: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
3: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
2: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
3: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
2: Te bewonderen op de Luifel van het Kurzaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje. Schatje?
4: Ja?
2: Zeg, we gaan toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet het over een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleden had, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
7: Iedereen luistert. Dit is Radio Noord.

0: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Roland de Sterk, over welk Oostends dialectwoord willen we het vandaag hebben?
1: Wel, beste mensen van Oostende en omliggende, vandaag ben ik hier dus met een speciaal woord. En ik noem het speciaal omdat het enkel te Oostende met die klanken geuit wordt. Het is bieme. Ons woord voor het gonzend beestje de bij. Ja, overal elders klinkt het bie, maar het Oostende dus bieme. Met die intervocalische im doet het overigens wat denken aan het Duits biene. Kan de stek van een bieme het, kan je dus horen. Maar er is nog een leuke uitdrukking met dit woord, namelijk ter aanduiding van een vrouw die onverwachts in verwachting geraakt is of die haar zwangerschap poogt te verbergen. Zet de stek van de bieme het. En dat is hetzelfde als je zou gezegd hebben, ze is tegen de noek van een ronde tafel gelopen. Of zit een mol in het toffetje. Vroeger poogden velen inderdaad hun zwangerschap te verbergen, maar insiders opperden dan, je moet het niet wegsteken, de honie smelten, het is geen butterstikje. Zeg dus als Oostendenaar, bieme voorbij. Radio 9.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Schatje.
3: Ja?
2: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
3: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
2: Ah, wel? Bij die dus de trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja.
3: Zeg dat dan, hè.
2: Ik zeg het toch.
3: Kom eens hier, weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Nieuws en info. Aan de kust.
7: Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en de begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder andere tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 2:30 tot 3:30 op 25 juli, 22 augustus en 19 september. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt dan de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Raamakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
3: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
2: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook 60.000 euro cashgeld, wagens en luxe goederen in beslag genomen, dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt nu verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
4: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
2: De TikTok-shop is in principe enkel wel voor volwassenen. En in Seattle loopt het supportersdorp voor de Rode Duivels vol. Om 9 uur spelen ze daar hun openingswedstrijd van het WK tegen Egypte. De sfeer zit er bij de supporters al goed in.
5: Het is leuk om bij al die Belgen samen te komen in Amerika. We wonen allemaal in Amerika, dus dat is een leuk samenhorigheidsgevoel.
6: Kevin De Bruyne en Jeremy Doku natuurlijk. De flits van België. Zij gaat doen voor België.
5: Ze hebben winnen, dat verwachten wij.
2: De wedstrijd wordt daar op de middag gespeeld en het is heel warm, rond 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het wel warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
7: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Kusterfgoed.
1: In Zee met Jobstudenten is ook een boekje uitgegeven door de erfgoedcel Kusterfgoed. Pieter Nel Verbeke, u bent van die erfgoedcel. We hebben het over jobstudenten. Wie Kustrecht zegt soms strandspelen, waren die jobstudenten daar ook actief bij die strandspelen?
2: Ja, zeker. Dus er was eigenlijk, vooral in de jaren 70 was er eigenlijk een uitgebreid aanbod van attracties en evenementen om kinderen en volwassenen eigenlijk een fijne tijd te bezorgen. En grote bedrijven en bijvoorbeeld ook kranten organiseerden activiteiten en dat zorgde eigenlijk voor reclame. Zo werden ook die strandspelen georganiseerd. Het waren interessante promotiekanalen voor bijvoorbeeld een bedrijf als Anko. Daar hebben we een verhaal over gehoord. Je kon deelnemen aan zo'n strandspel als je een verpakking had van bijvoorbeeld een bepaald product van Anko zelf. En die acties waren eigenlijk enorm goed voorbereid. En het was ook duidelijk dat het iets mocht kosten. Dus blijkbaar bracht het wel iets op voor de bedrijven. En dat was eigenlijk voor zowel kinderen als ouderen interessant, die strandspelen. Bijvoorbeeld voor de kleintjes was er een schattenjacht. En dat was zo'n parcours van 20 bij 10 meter. Dat werd uitgezet op het strand. En de kindjes moesten op zoek gaan naar potjes die daarin verstopt zaten, waar dat er dan een nummertje op stond die overeenkwam met een prijs. En voor de oudere kinderen en volwassenen was er een zakloopwedstrijd. En ook sowieso was er altijd een ballonwedstrijd aangekoppeld. Ook bijvoorbeeld die fortenbouwwedstrijden, waarvan je misschien nog hoorde kaderen, ook in die traditie. En wat hield dat in? Dat was dat je eigenlijk met een team een zo groot mogelijk zandkasteel bouwde en bovenop werd een vlagje geplant. En wanneer het tij opkwam, was het team waarbij het vlaggetje het langst zichtbaar bleef, dan gewonnen. De persoon die ons verteld heeft over zijn vakantiejob bij die strandspelen vertelde dat dat eigenlijk echt voor hem een race tegen de tijd was. 'S morgens, ze moesten eigenlijk voor dag en dauw een plekje naar de plek gaan waar het strandspel die dag doorging. Maar ze moesten er zijn voor de befaamde handdoekleggers, die waren er dan ook al, toekwamen en die om hun plek eigenlijk op het strand te hebben. Want eens die daar lagen, was er minder plek beschikbaar. Dus als ze niet vroeg genoeg waren, moesten ze een andere plek zoeken. Die ene persoon had ook zijn rijbewijs al, want hij moest effectief zelf met een camionet rijden en al het materiaal brengen naar de kustgemeente waar het dan die dag doorging. De strandspelen zijn na de jaren 70 verdwenen van het strand. Die zijn dan nog een tijdje doorgegaan op de dijk, maar rond de jaren 80 is dat eigenlijk verdwenen, was het laatste spel gespeeld.
0: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
3: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
3: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
3: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: nieuws en info.
1: Zotte Zundag op zondag 5 juli start om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens van onder andere het Oostendse Singalongkoor, de dansers van de Orde van de Wulok en de Topengerapte. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek Marktplaats Kerklaan.

Passion of the Groove.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: music scene.
1: Vandaag praten we over de volgende band, A Dolphin. Ze maken stevige rock met Simon op drums, Jan op bas en gitaar en zang van bezieler Aldo. Maar deze groep uit Oost-Vlaanderen heeft ook een belangrijke inbreng uit de regio. Enerzijds is er een vroegere drummer, Oostendenaar Michiel de Hond, de man achter onder meer Oostende zingt op de Paulusfeesten. De Hond maakt met A Dolphin een zeer succesvolle tournee in New York, waar ze optreden voor volle zalen. Een ander lid van A Dolphin is Kenneth Vermoten. Deze gitarist en keyboardspeler is geboren en getogen in Oudenburg, volgde 9 jaar lang conservatorium in Oostende en gaf daar ook les. Ook hij speelt bij Oostende Zingt. Niettegenstaande de succesvolle Amerikaanse 10-daagse tour kreeg de band maar weinige optredens in zijn eigen land. Het weer hield het viertal niet om begin 2021 de mooie EP The Mistress of Mystery te maken. Daaruit vandaag Get Excited.

0: kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.

zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een douwe draadje, de aarde in zucht. Alles

0: Nieuws en info.
1: Op zondag 21 juni kan je naar een rommelmarkt in Bredene in de wijk Groenendijk, doorlopend van 7 tot 5 uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
2: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
3: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.

0: is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school voor de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij 1 persoon gaat het met zekerheid om het norovirus en dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïnse president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ook ter plaatse.
3: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
2: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. En een grote verrassing op het WK voetbal. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Dat is Saudi-Arabië tegen Uruguay. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Berlijn. Ze klopte een Russin in 3 sets. Het werd 1-6, 6-3 en 6-0. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
4: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Wim T. Schippers was 83. Vannacht komen er meer wolken opzetten met ook kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droger en vrij zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

de jorkree heb nu bijna uit al afgeschoren, net over het stuur van uw driewieler gebogen. Je wordt nog kind, ving nog niet veel wind.

wie of wat of voor. Uw enigste verklaringen, misschien zet ik gewoon zo in mijn koor. Was weer wereldnieuws, ze pakten.

0: RTC Kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

elite. Oh, oh, het zingen van de ziel maakt het draaglijk. Maakt het draaglijk hier. Oh, oh, het zingen van de ziel maakt jou glanzend. Mooi. Soms gebeurt het op een aardeweg in het midden van een bos. Soms gebeurt het in een mensenzee, komt alles zomaar los. Soms gebeurt

0: Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En een daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de mughelikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is 70 eurocent per inwoner. De mughelikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Wendy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er echt naar uit.
2: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tostaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
2: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
1: De restauratie van het Bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Diksmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee. Oh.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school voor de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus en dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïnse president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ook ter plaatse.
3: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
2: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. En een grote verrassing op het WK voetbal. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Dat is Saudi-Arabië tegen Uruguay. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Berlijn. Ze klopte een Russin in 3 sets. Het werd 1-6, 6-3 en 6-0. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
4: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Wim T. Schippers was 83. Vannacht komen er meer wolken opzetten met ook kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droger en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: stop.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
3: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdijhoevestraat, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
2: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
3: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
2: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
3: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Op 105 FM.
1: Dit is Radio Noordzee.

Tijdens de 11e editie van Ostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostendijse gaat door op het Zeeheldenplein in Oostende.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.